mensen oor hoorie man aan en oor oor son neem in ena. En haar hoor heen, in mijn een ongrond zijn hoorn, man. En aan haar heen zijn in mijn oor. En haar zijn heen oor. En haar haar zijn in een oor.